0: Frankrijk, Zweden. En ook Brazilië is door naar de achtste finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science-fiction-serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal

0: schat.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. En de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Hij gaat met mij, het ligt een keertje.

0: Kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress, die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: is Unity.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen. Waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Je kan niet eens fatsoenlijk liegen. Wat ben jij nou voor een vent? Ik was zo dicht bij echt geluk, maar je maakte alles stuk.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hey, is er weer. De Hollandse Nieuwe. Proeven bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
4: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij! Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
3: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
5: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
3: En de Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam alweer een uur vertraging tussen Ypenburg en Hoogmade, 16 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44, maar ook door een ongeluk. Daarom is de vertraging nu extra groot. Op de N209 Rotterdam-Hazerswoude tussen Berkel en Rode Rijs en Bleiswijk, 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. N445 Leiden-Nieuwe Wetering, 5 minuten vertraging bij de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Raupers. D66 en partij Sleutelstad hebben gisteren bekendgemaakt dat er donderdagavond een extra raadsvergadering van de gemeenteraad van Leiden is. Volgens de partijen vinden er momenteel gesprekken plaats tussen een aantal fracties zonder mandaat van de raad om deze gesprekken te voeren. Dat zorgt voor een onduidelijke fase waarin de zorgvuldigheid van het proces onder druk staat, zo zeggen de partijen. De brandweer werd gisteravond rond 6 uur gealarmeerd voor een gaslek in een woning aan het Aletta Jacobsplantsoen in Voorschoten. Ter plaatse stond de bewoner al buiten. Bij de kruipruimte van de woning werd daadwerkelijk gas gemeten. Ook de kruipruimtes van de buren werden gecontroleerd. Het ging om een kleine lekkage bij een gasleiding. Liander werd ingeschakeld om het lek te verhelpen. De gemeente Leiderdorp organiseert woensdag 1 juli een bijeenkomst over de plannen voor woningbouw op de locatie van het voormalige gemeentehuis naast winkelcentrum Winkelhof. De gemeente wil op de locatie woningen realiseren. In de afgelopen maanden konden omwonenden en andere belanghebbenden meedenken over de plannen. Tijdens de informatieavond geeft de gemeente een presentatie over de opbrengsten van het participatietraject en de manier waarop de reacties zijn meegenomen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt, maar het blijft wel droog. De wind is zwak tot matig, kracht 1 tot 2. Eerst uit noordelijke richting, in de loop van de dag draaiend naar het westen. In de regio wordt het vandaag 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ieperburg en Zoetewoudendorp in 12 kilometer file door de werkzaamheden op de A44 bij Afrit Noordwijkerhout is nu een uur. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en knooppunt Gouwe 7 kilometer file. Utrecht richting Den Haag op de A12 5 kilometer file bij knooppunt Prins Klausplein door een auto met pech, 10 minuten extra. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwe 9 kilometer file, 20 minuten vertraging. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden bussen in plaats van treinen. Dat duurt waarschijnlijk tot donderdagavond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is er weer. De Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
3: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, dat, ja. Als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
2: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
4: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
5: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
2: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op. Zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Roelof Arendsveen staat 20 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44 drie kwartier vertraging. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 20 minuten vertraging. Tussen Gouda en Nieuwebrug 7 kilometer file. Een kwartier op de A12 naar Utrecht richting Den Haag tussen Bleiswijk en knooppunt Prins Klausplein. Door een kapotte auto 8 kilometer file. Er staat door een kapotte auto op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. En de vertraging daar is 20 minuten. Veel vertraging ook bij de aansluiting met de A4 op de N206 Zoetermeer-Heemstede tussen Zoetermeer-Buitenweg en de A4 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en

0: beetje liefde.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. D66 en partij Sleutelstad hebben gisteren bekendgemaakt dat er donderdagavond een extra raadsvergadering van de gemeenteraad van Leiden is. Volgens de partijen vinden er momenteel gesprekken plaats tussen een aantal fracties zonder mandaat van de raad om deze gesprekken te voeren. Dat zorgt voor een onduidelijke fase waarin de zorgvuldigheid van het proces onder druk staat, zo zeggen de partijen. De brandweer werd gisteravond rond 6 uur gealarmeerd voor een gaslek in een woning aan het Aletta Jacobsplantsoen in Voorschoten. Ter plaatse stond de bewoner al buiten. Bij de kruipruimte van de woning werd daadwerkelijk gas gemeten. Ook de kruipruimtes van de buren werden gecontroleerd. Het ging om een kleine lekkage bij een gasleiding. Liander werd ingeschakeld om het lek te verhelpen. De gemeente Leiderdorp organiseert woensdag 1 juli een bijeenkomst over de plannen voor woningbouw op de locatie van het voormalige gemeentehuis naast winkelcentrum Winkelhof. De gemeente wil op de locatie woningen realiseren. In de afgelopen maanden konden omwonenden en andere belanghebbenden meedenken over de plannen. Tijdens de informatieavond geeft de gemeente een presentatie over de opbrengsten van het participatietraject en de manier waarop de reacties zijn meegenomen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt, maar het blijft wel droog. De wind is zwak tot matig, kracht 1 tot 2. Eerst uit noordelijke richting, in de loop van de dag draaiend naar het westen. In de regio wordt het vandaag 21 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Zoetewoudendorp staat 12 kilometer file door werkzaamheden op de A27, 3 kwartier vertraging. Een kwartier op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoetewoudendorp en Nieuw-Vennep 12 kilometer. Een kwartier ook op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Prins Klausplein en het Malieveld 4 kilometer. Een half uur vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen 9 kilometer file. 20 minuten op de N206 Zoetermeer-Heemstede tussen Stompwijk en Zoetewoudendorp 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
3: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden. Ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
2: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. En in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Mazraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
4: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
2: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 24 kilometer file. Een uur vertraging door werkzaamheden op de A44. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en Malieveld 2 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda door een ongeluk 6 kilometer file tussen Schiedam en knooppunt de Brechtseplein. Vertraging is 40 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. D66 en partij Sleutelstad hebben gisteren bekendgemaakt dat er donderdagavond een extra raadsvergadering van de gemeenteraad van Leiden is. Volgens de partijen vinden er momenteel gesprekken plaats tussen een aantal fracties zonder mandaat van de raad om deze gesprekken te voeren. Dat zorgt voor een onduidelijke fase waarin de zorgvuldigheid van het proces onder druk staat, zo zeggen de partijen. De brandweer werd gisteravond rond 6 uur gealarmeerd voor een gaslek in een woning na het Aletta Jacobsplantsoen in Voorschoten. Ter plaatse stond de bewoner al buiten. Bij de kruipruimte van de woning werd daadwerkelijk gas gemeten. Ook de kruipruimtes van de buren werden gecontroleerd. Het ging om een kleine lekkage bij een gasleiding. Liander werd ingeschakeld om het lek te verhelpen. De gemeente Leiderdorp organiseert woensdag 1 juli een bijeenkomst over de plannen voor woningbouw op de locatie van het voormalige gemeentehuis naast winkelcentrum Winkelhof. De gemeente wil op de locatie woningen realiseren. In de afgelopen maanden konden omwonenden en andere belanghebbenden meedenken over de plannen. Tijdens de informatieavond geeft de gemeente een presentatie over de opbrengsten van het participatietraject en de manier waarop de reacties zijn meegenomen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt, maar het blijft wel droog. De wind is zwak tot matig, kracht 1 tot 2. Eerst uit noordelijke richting, in de loop van de dag draaiend naar het westen. In de regio wordt het vandaag 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door een kapotte auto tussen Knoopend Prins Klausplein en Hoogmade 15 kilometer file. De rechterrijstrook is afgesloten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda door een ongeluk 6 kilometer file tussen Schiedam en Knoopend Terbrechtseplein. Een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En ook dicht is de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn tussen de N205 en de A4 staat 2 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Knoopend Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp 10 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda richting Rotterdam. 4 kilometer file bij Knoopend-Terbrechtseplein. 25 minuten vertraging. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Knoopend Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander. 9 kilometer file. 10 minuten op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Knoopend-Terbrechtseplein. Op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn tussen de N205 en de A4 2 kilometer file. De weg is dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Welkom, het is Evenatino op deze dinsdag. Ja, een beetje een katergevoel, hè? Nederland tegen Marokko. Ja, uiteindelijk liggen we uit het WK nu.
0: Je zingt ze mee!
5: Ja, zing!

0: praten. Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
0: Met Mart Hoogkramer en Miss Montreal. Houden van haten. En Ferry de Rits hoorde je nog met Ik Laat Je Gaan. Op deze dag, ja, die toch wel de boeken ingaat als de dag waarop Nederland uit het WK vloog. Ik weet niet of je vannacht hebt gekeken. Ik wel. Ik had mijn wekker er speciaal voor gezet. Ik was natuurlijk veel te vroeg wakker, dus ik heb ook nog een staartje gezien van Duitsland-Paraguay. Waarbij Duitsland ook dat WK uit

0: Emma Lacroix en Mick Harre en Rijk is deze week de Unity NL single track. En ik kan je een geheimpje verklappen. Ze zijn erbij tijdens Unity NL on tour in Voorschoten. Zaterdag 25 juli is dat tijdens de paardendagen. Zet hem alvast in je agenda, de tijden en alle informatie. En alle andere artiesten gaan nog volgen. Maar Emma Lacroix en Mick Harre, ze zijn erbij. Gisteren werd het hoofdlijnenakkoord gepresenteerd voor de nieuwe coalitie. De nieuwe coalitie in Oegstgeest. Tussen onder andere Pro, D66. En wij waren erbij en wij spraken daarover. OCDA moet ik trouwens nog noemen. Met Jolijn Kouwenhoven. En Jolijn Kouwenhoven is fractievoorzitter van D66. En wij wilden van haar weten hoe ze dat hoofdlijnenakkoord vond. En op zich was ze best tevreden, maar ook eerlijk, niet overal over.
1: Ik ben er blij mee. Natuurlijk staan er ook een aantal afspraken in die wat moeilijker waren om te nemen. Maar ik denk wel dat we de goede dingen gaan doen.
2: Ja. Moeilijke dingen zeg je, zoals?
1: Nou ja, dat is dan heb ik het echt over de lastenverzwaring die we vragen van onze inwoner. En dat doe je natuurlijk, dat doe je niet met, dat is een beetje gek om dat met trots en dat je daar blij mee bent. Aan de andere kant denk ik wel dat we de juiste dingen ermee gaan doen. Dus ruimte maken voor het zwembad. We gaan kijken naar die lange termijn investeringen. We hebben veel investeringen te doen. Hè. Het gaat over de scholen, maar ook de meerjaren onderhoudsplannen. Dus er is gewoon best wel heel veel te doen. Dus daar hebben we wel de middelen voor nodig. En zoals je weet is het natuurlijk ook zo dat vanuit het Rijk komt er nou niet echt heel veel geld naar gemeenten. En je hebt gewoon meer nodig. En dat is zonde. Het is jammer dat het Rijk niet iets meer meedenkt met de gemeente. Maar ja, die hebben ook hun eigen uitdagingen.
2: Je hebt het boekje in je handen. Het is een boekje van 22 pagina's lang. Wat zijn nou de hoofdpunten hiervan?
1: We hebben de hoofdpunten zijn denk ik op ruimtelijke orde, op wonen. Regionale afspraken, economische afspraken, afspraken op het sociale domein, duurzaamheid en klimaat. En dan uiteindelijk denk ik dat bijna de belangrijkste paragraaf de financiële paragraaf is. Maar dat zijn de punten waarop wij afspraken hebben gemaakt.
2: Waar kijk je nou het meest naar uit om mee aan de slag te gaan?
1: Ikzelf kijk ik heel erg uit naar die raadsbrede samenwerking en met name op het Centrum Visie Langevoort. Maar ook de regionale agenda. Ik denk dat we veel meer met elkaar regionaal moeten gaan samenwerken. Net de vraag uit het publiek al over de warmtetransitie. Je ziet gewoon hoe belangrijk die regio daarin is. En ik denk dat we elkaar als raden ook veel beter moeten kunnen gaan vinden. Naast dat de collegebesturen dat doen. Dus ik denk dat daar, dat lijkt me een hele mooie om op te pakken en te gaan kijken of we daar niet een start mee kunnen maken.

0: jaar mee in deze Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Amore hoorde je. Wat er in de lucht hangt, hoor je zo, want het Unity NL weer komt eraan en eerst het nieuws hier.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Alpers. D66 en partij Sleutelstad hebben gisteren bekendgemaakt dat er donderdagavond een extra raadsvergadering van de gemeenteraad van Leiden is. Volgens de partijen vinden er momenteel gesprekken plaats tussen een aantal fracties zonder mandaat van de raad om deze gesprekken te voeren. Dat zorgt voor een onduidelijke fase waarin de zorgvuldigheid van het proces onder druk staat, zo zeggen de partijen. De brandweer werd gisteravond rond 6 uur gealarmeerd voor een gaslek in een woning aan het Aletta Jacobsplantsoen in Voorschoten. Ter plaatse stond de bewoner al buiten. Bij de kruipruimte van de woning werd daadwerkelijk gas gemeten. Ook de kruipruimtes van de buren werden gecontroleerd. Het ging om een kleine lekkage bij een gasleiding. Liander werd ingeschakeld om het lek te verhelpen. De gemeente Leiderdorp organiseert woensdag 1 juli een bijeenkomst over de plannen voor woningbouw op de locatie van het voormalige gemeentehuis naast winkelcentrum Winkelhof. De gemeente wil op de locatie woningen realiseren. In de afgelopen maanden konden omwonenden en andere belanghebbenden meedenken over de plannen. Tijdens de informatieavond geeft de gemeente een presentatie over de opbrengsten van het participatietraject en de manier waarop de reacties zijn meegenomen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt, maar het blijft wel droog. De wind is zwak tot matig, kracht 1 tot 2. Eerst uit noordelijke richting, in de loop van de dag draaiend naar het westen. In de regio wordt het vandaag 21 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 8 kilometer file tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Rijndijk. De vertraging is een kwartier. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 minuten vertraging en 5 kilometer file. N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen de N205 en de A4 staat 2 kilometer file. Door een ongeluk is de weg dicht en de vertraging is 20 minuten.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

show op deze dinsdag 30 juni is het. De verjaardag onder andere van Peter Pannekoek, de Nederlands cabaretier, is 40 geworden. Net zo oud als Jamai Lohman, de presentator en zanger. Ook Marieke Westerenk is jarig, Nederlands actrice en zangeres, is 40 geworden. En het is de verjaardag van Sanne Heijen, Nederlands presentatrice, is 45. Verder Noordin Boukari, Marokkaans Nederlands voetballer, 46. En Tim Klein, de radio-dj, is 47 geworden. Ralf Schumacher, voormalig Duits autocoureur, 51. En sportjournaliste Barbara Barend is ook jarig, de dochter van, is 52 geworden. Bastiaan Ragas, zanger en van de musicals kennen we hem, is 55. Het is de verjaardag van Mike Tyson, Amerikaanse bokser, voormalig dan 60 is hij geworden. En Adel Heid Rozen, Nederlandse theatermaakster en actrice, is 68 geworden. Jetty Maturin, Nederlands cabaretier van Surinaamse afkomst, 75. En Sergio Henri Valken, die is 80 geworden vandaag. En de laatste jarige die ik voor je heb, is André Hazes. Senior, tenminste, hij is niet meer onder ons, maar hij had vandaag jarig geweest, geboren op 30 juni 1951. En hij had dan vandaag 75 geworden en je hoort hem hier nu. Met bloed, zweet en tranen.

Bloed, zweet en tranen, Hazes. Hij had vandaag 75 geworden. We kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Ja, wel een beetje verfrissend. Helemaal niet erg als het een beetje bewolkt is. Het is wel droog vandaag en er staat een zwakke wind vanuit het westen tot noordwesten. De temperatuur ligt rond de 20 graden, waarbij er wel een spatje regen mogelijk is. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld.

Andy van der Leek en ik heb de zomer in mijn bol aan het einde van de koffieshow van vandaag. Morgen ben ik er weer om 10 uur en vanmiddag hier Elmar met de lekkerste muziek van eigen bodem en natuurlijk ook weer artiesten in de studio. Ik heb nog een kleine verrassing voor je. Misschien was je er wel bij. Unity NL on tour afgelopen zondag bij het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Daar op het podium de man die op dit moment echt een mega hit scoort met Zwoele Zomernachten. Ik heb het over Rutger van Barneveld. Hij heeft hem daar 4 keer gezongen. En we hebben hem ook opgenomen. Ja, ook 4 keer, maar ik ga hem je 1 keer laten horen. Dit is Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Zoals je hem afgelopen zondag deed bij Unity NL on tour.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam 5 minuten vertraging bij Hoogmade. N207 Hillegom Alfa aan de Rijn is dicht bij de aansluiting met de A4 door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier zingt ze mee. Hier.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Mehmet T. heeft een gevangenisstraf van 48 maanden en een rijontzegging van 5 jaar gekregen voor het doodrijden van de 13-jarige Rafael uit Zoeterwoude. Deze uitspraak komt nadat hij zelf in hoger beroep was gegaan tegen een celstraf van 3,5 jaar en 4 jaar rijontzegging. Zijn straf is dus door de rechter verhoogd. Een scooterrijder is gisteren gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbusje op de Voorschoterweg in Leiden. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis. De aanrijding gebeurde tijdens de avondspits. Op de drukke Voorschoterweg ontstond hierdoor een flinke file in de richting van Leiden. En de gemeente Leiderdorp organiseert donderdagavond een informatiebijeenkomst over de geplande ophoging van verschillende straten in de wijk Buitenhof. Door verzakkingen zijn verschillende wegen en stoepen in de Tochten en de Hoven de afgelopen jaren steeds lager komen te liggen. De bijeenkomst is van 7:15 tot 8:30 en hij is op het gemeentehuis van Leiderdorp. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag bewolkt, maar wel droog. En de temperatuur loopt op tot 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam, 3 kilometer file bij de Van Brienenoordbrug. Op de A16 Rotterdam-Breda bij de brug 3 kilometer. En de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn is dicht tussen Alfred Abbenes en de A44 door een ongeluk. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot donderdagavond geen treinen door een stroomstoring en rijden wel bussen.
3: En tot zover de ANWB.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen. Vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog toekookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Hoorn 5 minuten vertraging in 3 kilometer file. De N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn is nog altijd dicht bij de A44 door een ongeluk. En tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot donderdagavond geen treinen door een stroomstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Mehmet T. heeft een gevangenisstraf van 48 maanden en een rijontzegging van 5 jaar gekregen voor het doodrijden van de 13-jarige Rafael uit Zoeterwoude. Deze uitspraak komt nadat hij zelf in hoger beroep was gegaan tegen een celstraf van 3,5 jaar en 4 jaar rijontzegging. Zijn straf is dus door de rechter verhoogd. Een scooterrijder is gisteren gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbusje op de Voorschoterweg in Leiden. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis. De aanrijding gebeurde tijdens de avondspits. Op de drukke Voorschoterweg ontstond hierdoor een flinke file in de richting van Leiden. En de gemeente Leiderdorp organiseert donderdagavond een informatiebijeenkomst over de geplande ophoging van verschillende straten in de wijk Buitenhof. Door verzakkingen zijn verschillende wegen en stoepen in de Tochten en de Hoven de afgelopen jaren steeds lager komen te liggen. De bijeenkomst is van 7:15 tot 8:30 en hij is op het gemeentehuis van Leiderdorp. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag bewolkt, maar wel droog. En de temperatuur loopt op tot 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N207, de Hillegom richting Alphen aan de Rijn, is nog altijd dicht tussen Afrit Abbenes en de A44 door een ongeluk. Er staat 2 kilometer file op de N209 Rotterdam-Hazerswoude tussen Zoetermeer-Oost en Afrit Boskoop. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot donderdagavond geen treinen door een stroomstoring. En rijden wel bussen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan. Aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat een file bij Moordrecht van 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. De N207 Hillegom Alphen aan de Rijn is nog altijd dicht bij Leimuiden door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Mehmet T. heeft een gevangenisstraf van 48 maanden en een rijontzegging van 5 jaar gekregen voor het doodrijden van de 13-jarige Rafael uit Zoeterwoude. Deze uitspraak komt nadat hij zelf in hoger beroep was gegaan tegen een celstraf van 3,5 jaar en 4 jaar rijontzegging. Zijn straf is dus door de rechter verhoogd. Een scooterrijder is gisteren gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbusje op de Voorschoterweg in Leiden. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis. De aanrijding gebeurde tijdens de avondspits. Op de drukke Voorschoterweg ontstond hierdoor een flinke file in de richting van Leiden. En de gemeente Leiderdorp organiseert donderdagavond een informatiebijeenkomst over de geplande ophoging van verschillende straten in de wijk Buitenhof. Door verzakkingen zijn verschillende wegen en stoepen in de Tochten en de Hoven de afgelopen jaren steeds lager komen te liggen. De bijeenkomst is van 7:15 tot 8:30 en hij is op het gemeentehuis van Leiderdorp. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag bewolkt, maar wel droog. En de temperatuur loopt op tot 21 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat 4 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yes, it's a man. Hier hoor je Nederland.
4: Unity NL. Vámonos.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Mehmet T. heeft een gevangenisstraf van 48 maanden en een rijontzegging van 5 jaar gekregen voor het doodrijden van de 13-jarige Rafael uit Zoeterwoude. Deze uitspraak komt nadat hij zelf in hoger beroep was gegaan tegen een celstraf van 3,5 jaar en 4 jaar rijontzegging. Zijn straf is dus door de rechter verhoogd. Een scooterrijder is gisteren gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbusje op de Voorschoterweg in Leiden. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis. De aanrijding gebeurde tijdens de avondspits. Op de drukke Voorschoterweg ontstond hierdoor een flinke file in de richting van Leiden. En de gemeente Leiderdorp organiseert donderdagavond een informatiebijeenkomst over de geplande ophoging van verschillende straten in de wijk Buitenhof. Door verzakkingen zijn verschillende wegen en stoepen in de Tochten en de Hoven de afgelopen jaren steeds lager komen te liggen. De bijeenkomst is van 7:15 tot 8:30 en hij is op het gemeentehuis van Leiderdorp. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag bewolkt, maar wel droog. En de temperatuur loopt op tot 21 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Paar korte files in onze regio. 10 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn is dicht bij de aansluiting met de A44. Je zal daar moeten omrijden na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaar staat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij de Schiphol-tunnel. 10 minuten vertraging. 1 tunnelbuis is eventjes dicht. Staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging heb je ook op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn. Bij Leimuiden is na een ongeluk de weg dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De brandweer heeft gisteravond een vrouw uit haar woning gehaald. Het brandalarm ging af terwijl ze lag te slapen in haar huis aan de Schutterstraat in Leiden. Een buurman hoorde het alarm en belde 112. De vrouw is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld. Haar woning is zo beschadigd dat ze voorlopig niet naar huis kan. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De gemeente Leiderdorp houdt vast aan het ontwerp voor de herinrichting van de Kerkwijk, ondanks kritiek van inwoners. Dat maakt wethouder Freddy Blommers bekend. Dat deed hij tijdens het Politiek Forum gisteravond. De discussie gaat niet alleen over het schrappen van parkeerplaatsen, maar ook over de vraag of er in het participatietraject voldoende naar de inbreng van inwoners is geluisterd. En de nieuwe coalitie van D66, Progressief Oegstgeest en CDA, in Oegstgeest dus, heeft haar coalitieprogramma gepresenteerd. De komende 4 jaar ligt de aandacht vooral bij meer betaalbare woningen, een nieuw zwembad en een nieuwe afvalheffing, waarbij inwoners deels gaan betalen op basis van de hoeveelheid restafval die ze aanbieden. Het hele akkoord en reacties daarop zijn op onze website terug te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 14 graden. Morgen is het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 22 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op een paar plaatsen wat vertraging in het westen van het land. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Een kapotte auto op de linkerrijstrook bij Rijswijk. Vanaf knooppunt Ketelplein 6 kilometer file en 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. De A20 rijdt het langzaam vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file met een klein kwartiertje oponthoud. En de N207 is dicht vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn na een ongeluk bij Leimuiden. Je zal er moeten omrijden in de file die er zich heeft gevormd. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer 90 kilometer file op de wegen in onze regio. De meeste vertraging heb je momenteel op de A4. Vanuit Amsterdam naar Den Haag is 12 kilometer file tussen Schiphol en Roelof Arendsveen met 1 kwartier vertraging. Verderop richting Rotterdam op de A4 bij knooppunt Ketelplein. De kop van 18 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Hofvliet doet er ruim 20 minuten langer over. A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Noord 10 minuten oponthoud. A20 Hoek van Holland-Gouda. Daar 1 kwartier vertraging tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer heeft gisteravond een vrouw uit haar woning gehaald. Het brandalarm ging af terwijl ze lag te slapen in haar huis aan de Schutterstraat in Leiden. Een buurman hoorde het alarm en belde 112. De vrouw is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld. Haar woning is zo beschadigd dat ze voorlopig niet naar huis kan. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De gemeente Leiderdorp houdt vast aan het ontwerp voor de herinrichting van de Kerkwijk, ondanks kritiek van inwoners. Dat maakt wethouder Freddy Blommers bekend. Dat deed hij tijdens het Politiek Forum gisteravond. De discussie gaat niet alleen over het schrappen van parkeerplaatsen, maar ook over de vraag of er in het participatietraject voldoende naar de inbreng van inwoners is geluisterd. En de nieuwe coalitie van D66, Progressief Oesgeest en CDA, in Oesgeest dus, heeft haar coalitieprogramma gepresenteerd. De komende 4 jaar ligt de aandacht vooral bij meer betaalbare woningen, een nieuw zwembad en een nieuwe afvalheffing, waarbij inwoners deels gaan betalen op basis van de hoeveelheid restafval die ze aanbieden. Het hele akkoord en reacties daarop zijn op onze website terug te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 14 graden. Morgen is het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 22 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de wegen in onze regio. 165 kilometer bij elkaar. Zo heb je 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Door weer 23 kilometer file tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude-Dorp. 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. De andere kant op dus, bij Roelof Arendsveen rijdt het langzaam. Op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam. Nog eens een half uur vertraging tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. 20 kilometer file daar. Dan naar de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Gouwe en het Terbrechtseplein. N206 Heemstede-Zoetermeer bij Stompwijk een half uur tijdsverlies. Dan naar de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn. Die weg is dicht bij Leimuiden. Dat is na een ongeluk. 20 minuten vertraging. En een kwartier vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageerden kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot, dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In het westen van het land een drukke avondspits. 162 kilometer file bij elkaar. Half uur vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Door 25 kilometer file tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude-Dorp. Richting Den Haag de andere kant op de A4. 10 kilometer file bij Roelof Arendsveen met een kwartier oponthoud. En verder door richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein. 29 kilometer file. File begint al bij Hoogmade. 40 minuten vertraging daardoor. 20 minuten vertraging. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht 9 kilometer file. A20 Gouda Hoek van Holland, een half uur tijdsverlies tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein in de vorm van 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. N209 Rotterdam Hazerswoude, 10 minuten vertraging bij Blijswijk en een kwartiertje op de N209 de andere kant op vanuit Hazerswoude naar Rotterdam. Daar staat de file voor Bergsenhoek Noord en is 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom de middagshow van Unity NL. Het is 30 juni, einde van de werkdag en dat betekent meezingen met nu Dave Dekker en Vespa.

autobiografisch liedje dit. Want Gino, als hij een avond vrij is, dan is hij zo iemand die dan de kroeg ingaat en ook als laatste het kroegje weer verlaat. Gino Graus, Geen Rem en Vespa. Een hit uit de Unity NL Top 25 op naam van Dave Dekker, die hoorde je. Het is de middagshow van Unity NL. Ja, toch een beetje een kater. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Maar vannacht heb ik om 3:10 mijn wekker gezet voor Nederland-Marokko. Ja, die hebben we dus verloren. 1-1 reguliere speeltijd. En ja, die penaltyreeks was ook niet echt om over naar huis te schrijven. Ja, dat betekent dus komende zaterdag dat Oranje gewoon niet doorgaat. En dat Marokko gaat voetballen tegen Canada in plaats van Nederland. Nou, vind ik toch een beetje jammer. Wel de middagshow tot 6:00 met zometeen Gerard Joling. Er hangt liefde in de lucht. Naomi Jan, dit is John West.

Gerard Joling, er hangt liefde in de lucht. En Sean West, inmiddels een week geleden heeft hij zijn concert aangekondigd. En dat deed hij op zijn verjaardag. En dat concert dat gaat hij geven in december in Ahoy, Rotterdam. Je hoorde Ome Jan bij Unity NL, de radiozender met alleen maar muziek van eigen bodem. En nu Sven Verstegen en Lange Frans. Dit is Boevenpad, een ex-singletrack. Wow.

Afgelopen zondag stond hij op het podium van Unity NL on Tour tijdens het dorpsfeest in Zoeterwoude. Davy van der Sluis en Beter dan Goed, een ex-single track. En daarvoor ook nog Boevenbad, Sven Verstegen en Lange Frans. En ook dat liedje, dat was een aantal weken geleden de allerbelangrijkste plaat op de radio bij Unity NL.

0: Marie Sprenkels, afkomstig uit het Brabantse land en meisje uit mijn dromen. Daarvoor Dora, dat is dan weer de vrouw van Robert Pater met Alles gaat voorbij en ook Leef en Wat heb ik te verliezen. Het is Unity NL met binnen nu en een paar minuten Jeroen van der Boom. Welkom in mijn hart en ook Pascal Redeker komt eraan. Ik wil dansen na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer heeft gisteravond een vrouw uit haar woning gehaald. Het brandalarm ging af terwijl ze lag te slapen in haar huis aan de Schutterstraat in Leiden. Een buurman hoorde het alarm en belde 112. De vrouw is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld. Haar woning is zo beschadigd dat ze voorlopig niet naar huis kan. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De gemeenteleider Dorp houdt vast aan het ontwerp voor de herinrichting van de Kerkwijk, ondanks kritiek van inwoners. Dat maakt wethouder Freddy Blommers bekend. Dat deed hij tijdens het Politiek Forum gisteravond. De discussie gaat niet alleen over het schrappen van parkeerplaatsen, maar ook over de vraag of er in het participatietraject voldoende naar de inbreng van inwoners is geluisterd. En de nieuwe coalitie van D66, Progressief Oesgeest en CDA, in Oesgeest dus, heeft haar coalitieprogramma gepresenteerd. De komende 4 jaar ligt de aandacht vooral bij meer betaalbare woningen, een nieuw zwembad en een nieuwe afvalheffing, waarbij inwoners deels gaan betalen op basis van de hoeveelheid restafval die ze aanbieden. Het hele akkoord en reacties daarop zijn op onze website terug te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 14 graden. Morgen is het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 22 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio een drukke avondspits. 175 kilometer file op de teller. Files met de meeste vertraging. Die zien we op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp de kop van 21 kilometer file. Vanaf Delft duurde 40 minuten langer over. A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. 19 kilometer file. Vanaf Zoetewoude-Rijndijk een half uur vertraging. Half uur vertraging ook voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij Woerden de kop van 17 kilometer langzaam rijdend verkeer. 20 minuten vertraging op de A20. Dat is vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. De andere kant op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 20 minuten vertraging bij het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zit ongekend. Deze man die kan zo gigantisch hoog zingen. Pascal Redeker. En dat laat hij onder andere ook horen in een liedje die... volgens mij, ik denk een jaar of 10 geleden dat hij die heeft uitgebracht. Een cover van A-ha, Take On Me. En dan heet hij Ik Wil Jou. Dit is dan Ik Wil Dansen, Pascal Redeker. En daarvoor een van de vier toppers, Jeroen van der Boom. En Welkom in Mijn Hart. Jamie Jong, jij en ik, een zanger uit de regio, komt eraan naar Marloes Oosting. En Als Ik Weg

niet alleen. Afkomstig uit Zoetermeer, Jamie Jong, jij en ik bij Unity NL. Gerrit Sneijder, Cubaanse Café. Die ga je horen naar deze mooie van René Vroeger. Dit is Ik heb je lief.

Gerrit Snijder, Cubaanse Café en René Vroger met Ik Heb Je Lief. En ook René Vroger, ja, ik vertelde het al een klein uurtje geleden. John West die gaat een concert geven en René Vroger gaat dat ook doen in hetzelfde weekend, locatie Ahoy Rotterdam. Morgen weer een nieuwe middagshow vanaf 5 uur met dan onder andere Rutger van Barneveld in de studio en ook Mick Harre met Emma Lecroix. Deze week hebben ze de singletrack te pakken. Ook zij gaan langskomen om te praten over Rijk. Dat is de nieuwe single. En dus morgen ook Rutger van Barneveld met zijn gigantisch grote hit Ik heb de zon zien zakken in de zee. Voor nu, maak er een fijne avond van. Zometeen na 6 uur non-stop de beste muziek van eigen bodem. En dit is Jeffrey Heesen, Loco.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dooral Negens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits, 150 kilometer file altijd nog in onze regio. Zo rijdt het langzaam op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp de kop van 17 kilometer file. Half uur vertraging daar. Is extra druk op de A4 doordat de A44 ook dicht is in de richting van Amsterdam. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen een kwartiertje tijdsverlies. Half uur vertraging op de A4 naar het zuiden vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij Rijswijk 16 kilometer file vanaf Zoeterwoude-Dorp rijdt het langzaam. 20 minuten vertraging op de A12. Vanuit Arnhem naar Den Haag bij Woerden. 20 minuten extra ook op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht. De andere kant op is de vertraging 20 minuten op de A20 richting Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. Dan naar de N209 Rotterdam Hazerswoude bij Blijswijk een kwartiertje oponthoud. Kwartiertje vertraging op de N209 richting Rotterdam bij Bergsenhoek Noord. En een kwartier vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel bij Capelle aan den IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De brandweer heeft gisteravond een vrouw uit haar woning gehaald. Het brandalarm ging af terwijl ze lag te slapen in haar huis aan de Schutterstraat in Leiden. Een buurman hoorde het alarm en belde 112. De vrouw is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld. Haar woning is zo beschadigd dat ze voorlopig niet naar huis kan. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De gemeente Leiderdorp houdt vast aan het ontwerp voor de herinrichting van de kerkwijk, ondanks kritiek van inwoners. Dat maakt wethouder Freddy Blommers bekend. Dat deed hij tijdens het Politiek Forum gisteravond. De discussie gaat niet alleen over het schrappen van parkeerplaatsen, maar ook over de vraag of er in het participatietraject voldoende naar de inbreng van inwoners is geluisterd. En de nieuwe coalitie van D66, Progressief Oegstgeest en CDA, in Oegstgeest dus, heeft haar coalitieprogramma gepresenteerd. De komende 4 jaar ligt de aandacht vooral bij meer betaalbare woningen, een nieuw zwembad en een nieuwe afvalheffing, waarbij inwoners deels gaan betalen op basis van de hoeveelheid restafval die ze aanbieden. Het hele akkoord en reacties daarop zijn op onze website terug te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 14 graden. Morgen is het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 22 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukte op de wegen in onze regio neemt wat af. 80 kilometer file is er nog over van deze toch wel drukke avondspits. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam 20 minuten vertraging bij Zoeterwoudendorp. 16 kilometer file vanaf Den Haag-Zuid rijdt het langzaam. Kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. Kwartiertje extra ook nog op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda staat de file bij Moordrecht en is 8 kilometer. Ook de andere kant op een kwartier vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de N207 Hillegom Alphen aan de Rijn. Altijd nog een kwartiertje extra bij de Leimuiderbrug. Daar is de weg dicht na een ongeluk. En een kwartier vertraging op de N219 Zevenhuizen Capelle aan den IJssel. Vanaf Nieuwekerk aan den IJssel rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorold Negens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
2: Er zat met mij op de balie, zat een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
3: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
2: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus verzorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sneakte.
1: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
4: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
1: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Nog langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 10 minuten vertraging bij Zoeterwoudendorp. Op de A20, Hoek van Holland-Gouda, nog 10 minuutjes bij Moordrecht. Ook de andere kant op nog 10 minuten vertraging op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland staat de file bij Rotterdam Prins Alexander. En 10 minuten vertraging bij Capelle aan den IJssel. Nog op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel rijdt het langzaam vanaf Nieuwekerk aan den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

Rondje Regio op Unity NL. Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen maar Unity NL regio hits.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer heeft gisteravond een vrouw uit haar woning gehaald. Het brandalarm ging af terwijl ze lag te slapen in haar huis aan de Schutterstraat in Leiden. Een buurman hoorde het alarm en belde 112. De vrouw is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld. Haar woning is zo beschadigd dat ze voorlopig niet naar huis kan. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De gemeente Leiderdorp houdt vast aan het ontwerp voor de herinrichting van de Kerkwijk, ondanks kritiek van inwoners. Dat maakt wethouder Freddy Blommers bekend. Dat deed hij tijdens het Politiek Forum gisteravond. De discussie gaat niet alleen over het schrappen van parkeerplaatsen, maar ook over de vraag of er in het participatietraject voldoende naar de inbreng van inwoners is geluisterd. En de nieuwe coalitie van D66, Progressief Oegstgeest en CDA, in Oegstgeest dus, heeft haar coalitieprogramma gepresenteerd. De komende 4 jaar ligt de aandacht vooral bij meer betaalbare woningen, een nieuw zwembad en een nieuwe afvalheffing, waarbij inwoners deels gaan betalen op basis van de hoeveelheid restafval die ze aanbieden. Het hele akkoord en reacties daarop zijn op onze website terug te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 14 graden. Morgen is het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 22 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
2: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
1: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
3: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in excess of about 150 people.
1: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
2: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel zwaarder opgetreden worden.
1: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
3: Ik kan naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda. Want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis?
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor

0: is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
2: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
1: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
3: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarief. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
1: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg. Koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laatste doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Corine Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Ik stond weer eens tot laat bij de kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

0: gehad? Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal